0: tace 97.3 a zangon FM Rama Radio Radio Radio
1: Rahmani Ahla Radio
2: ni tace 97.3 zangon FM.